Yeah, baby. Er is een tijd van komen. En is er een tijd van gaan. En weet je wat? De tijd van gaan.